ik af die brillen doe. Ik kom weer uit mijn kopers. Op de borders, staan seks en uit mijn pond. Ik ben een asset topos. Maar op los, maar de kooi is kooi uit de foto's. Zie je ons een beetje weer de bas. Ik heb een nachtje van die vissen op wacht. Ik heb een schip in mijn maat bijna.